0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Een verslag krijg je van Tom Boudeweel.
2: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moret. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
1: Jori Tielemans, die dus de beslissende penalty binnenschoot, was net als wij allemaal enorm opgelucht.
3: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag, zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren en vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
1: Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. De winnaar van die wedstrijd neemt het op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. En overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald bijvoorbeeld, waar enkele honderden mensen samen van de hel naar de hemel gingen. De euforie achteraf was groot.
4: Super goed dan. Super content. Echt waar. Geen woorden voor.
5: Het was 0-2 en wij zeiden nog van iedereen rustig blijven. Denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
6: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
1: Het weer dan nog, vannacht wat wolken. Het koelt af tot 17 graden. De dag begint straks zwaar bewolkt. Vanaf het westen met wat lichte regen. Namiddag wordt het dan wat droger vanaf de kust. Met uiteindelijk ook veel zon en maximaal tot 24 graden. Het was nogal veel voetbalnieuws. Meer ander nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet voor je zaak. 6 maanden gigasnel internet vanaf €35 per maand met een streamingdienst naar keuze.
8: Dat noem ik het nu eens een goeie zaak.
7: Meer info op telenet.be.
6: Go Yellow!
9: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden
10: in Walibi!
11: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
12: Classics. Radio 1.
13: I lost myself on a cool damp night.

0: Als je vergeten was, ja.
1: Solden bij Zalando.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Classics. Radio 1.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 3:00, een heel goede nacht. Verte Nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. De Belgen kwamen

0: 0-2 achter, maar na doelpunten van Lukaku en Tielemans in het slot en een penalty diep in de verlengingen, omgezet door alweer Tielemans, stoten ze toch door naar de achtste finales. Brandon Mechelen was tevreden met de reactie van de Belgen na een zwakke eerste helft.
1: Ja, die eerste helft was moeilijk. Een beetje te braaf, te veel zekerheid proberen inbouwen. Maar de tweede helft hebben we dat bijgestuurd. Ik denk ook al vanaf die eerste drankpauze dat al beter was. Zijn we meer man op man gaan spelen. Proberen we meer risico aan de bal te leggen. En geleidelijk aan zijn we wel in de wedstrijd gekomen. En zeker die tweede helft was wel goed van ons.
0: En dan is het op de valreep dus helemaal goed gekomen. Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. Het staat er 1-0 voor de Amerikanen. De winnaar neemt het op tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd wordt volgende week in de nacht van maandag op dinsdag gespeeld. En overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald bijvoorbeeld. Daar gingen de mensen samen van de hel naar de hemel. De euforie was bijzonder groot.
2: Eén woord, euforisch. Echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij, heel blij.
3: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
4: Moeilijk, eerlijk gezegd. Maar dan ja, dan komt die Tielemans op Trossard. Dat assist van Trossard, waar dan net boel mee hebt gehad. En dan samen scoren, prachtig.
0: Iran en de VS zullen de onderhandelingen over het einde van de oorlog voortzetten. Dat meldt bemiddelaar Qatar. Die gesprekken zullen wel pas plaatsvinden na de begrafenis van de omgekomen Iraanse leider Ali Khamenei. Hij wordt volgende week begraven. Nog volgens Qatar is er al vooruitgang geboekt, maar op welke punten is niet duidelijk. In Zwitserland heeft het uiterst conservatieve priesterbroederschap Sint Pius X 4 bisschoppen gewijd, ondanks een formeel verbod van paus Leo. De paus had dinsdag al gezegd dat die wijding zou neerkomen op een schisma en excommunicatie, waardoor ze geen sacramenten meer mogen toedienen. Sint Pius X is opgericht in 1970 uit verzet tegen het Tweede Vaticaans Concilie dat de kerk moest moderniseren. De broederschap staat vooral sterk in Frankrijk en de Verenigde Staten en heeft veel aanhangers bij radicaal rechts. Dat het pauselijk gezag op die manier wordt uitgedaagd is erg ongewoon binnen de kerk. Het koelt de komende uren af tot 17 graden en er zijn hier en daar wat wolken. De dag begint zwaar bewolkt vanaf het westen met ook wat lichte regen. Tegen de namiddag wordt het droger vanaf de kust met veel zon en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. 2K Voetbal kan je volgen in de Sporza-app.
5: Radio 1. Radio.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op 4D Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
4: Powered bij KBC.
5: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
6: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
7: Classics.

avant de faire

0: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Knaldi.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
7: Classics. Radio 1.

0: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Radio 1 Classics live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt vannacht al uren zwaar gebombardeerd. Rusland voert een grootschalige raketaanval uit op de stad. Er zijn al verschillende branden uitgebroken en er zijn al uren aan een stuk ook explosies te horen. Niet alleen van drones, maar ook van kruisraketten en ballistische raketten. Verschillende gebouwen zouden geraakt zijn en er is al zeker sprake van 1 dode en meer dan 10 gewonden.

0: President Zelensky had gisteren ook al gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden was. Bij zware overstromingen in Ghana en Ivoorkust in West-Afrika zijn al zeker 70 mensen omgekomen. Het regenseizoen is er begonnen en er is de voorbije dagen al uitzonderlijk veel regen gevallen. Tot zowat 140 mm gisteren. En de ellende lijkt nog niet voorbij, want ook de volgende dagen wordt er nog veel meer regen verwacht in de regio. Sport dan. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. En hoe dat precies is gegaan, hoor je van Tom Boudeweel.
1: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
0: En Jurrie Tielemans, man van de match, was enorm opgelucht.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. Bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles. En soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
0: Eind goed, al goed. Op dit moment speelt de VS tegen Bosnië-Herzegovina. De winnaar van die wedstrijd neemt het op tegen onze Rode Duivels in de achtste finale. De Verenigde Staten staat 2-0 voor. Hun topspits Balogun heeft het veld wel moeten verlaten na een rode kaart. Ze zitten daar in de blessuretijd. Er wordt nog een dikke 3 minuten gespeeld. Maar het ziet er naar uit dat de VS onze tegenstander wordt in de volgende ronde. Het koelt af tot 17 graden de komende uren. De dag begint dan zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen ook. Namiddag wordt het dan droger vanaf de kust met uiteindelijk nog wel veel zon en temperaturen tot 24 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Reacties en alles over de Rode Duivels en het WK natuurlijk te vinden ook in de Sporza-app.
3: Radio 1.

0: dienst naar keuze.
1: Dan noem ik het nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
5: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
6: In Walibi!
7: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
8: Classics.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op 4D Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op 4D Max.
4: Powered bij KBC.
5: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
6: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
7: Pearl. Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. En we beginnen met sportnieuws, want op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Hoe dat precies is gegaan, hoor je van Tom Boudewijl.
2: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
1: En Jori Tielemans, die dus de beslissende penalty binnenschoten, die was achteraf enorm opgelucht.
3: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben we goed gedaan. De bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
1: En de VS heeft met 2-0 gewonnen van Bosnië-Herzegovina.

0: En die neemt het dus op tegen onze Rode Duivels in de 8e finale. Die wedstrijd vindt in de nacht van maandag op dinsdag plaats om 2:00. En ook Engeland heeft zich geplaatst voor de 8e finales. Het versloeg Congo met 2-1. De Oekraïense hoofdstad Kiev wordt al uren zwaar gebombardeerd. Rusland voert een grootschalige raketaanval uit op de stad. Er zijn al verschillende branden uitgebroken en er zijn al uren aan een stuk explosies te horen. Verschillende gebouwen zouden geraakt zijn en er is al zeker sprake van 1 dode en meer dan 10 gewonden. President Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden is. Polen heeft uit voorzorg ook gevechtsvliegtuigen laten opstijgen om het Poolse luchtruim te verdedigen. En op Linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde, vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mogen en nergens terecht kunnen, zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans is zwaar met 5 doden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast, zegt de syndicus van het gebouw.
1: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
0: Het weer dan. De dag begint zwaar bewolkt vanaf het westen met wat lichte regen. In de namiddag wordt het droog vanaf de kust met veel zon en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws en Sportza. Radio 1.

0: van Aldi.
1: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: Het zijn solden in de designer outlets van Roer.

0: mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Solde bij Zalando.
8: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solde bij Zalando.
10: Classics.
11: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen gewonnen van Senegal met 3-2. Tom Boudeweel met het verslag van een onwaarschijnlijke wedstrijd.
2: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerdere erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen. Met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de achtste finale, na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
1: Een aanvoerder Jori Tielemans maakte na een gigantische ommekeer dus het penalty doelpunt van de overwinning helemaal op het einde van de verlengingen.
3: Ja, ongelooflijk. Ik ben heel fier, weet je, om kapitein te zijn van deze ploeg. Iedereen is winnaar in deze ploeg en we willen het beste voor ons land. En dat zie je vandaag.
1: België dus na de achtste finales en daarin speelt ons land tegen de Verenigde Staten. Dat klopte Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler, de Amerikaanse sterspeler Balogun, kreeg wel rood en mag dus niet aantreden in de match tegen de Rode Duivels. Die wedstrijd vindt trouwens plaats in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich voor de volgende ronde. Het klopte Congo met 2-1. Op linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mochten en nergens terecht konden zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans van de brand is zwaar met 5 doden. De oorzaak is nog altijd niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat zegt de syndicus van het gebouw.
4: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd.

0: En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
1: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al 8 doden gevallen bij Russische bombardementen. De stad wordt al urenlang zwaar gebombardeerd. Heel wat gebouwen zijn geraakt en er zouden ook al verschillende branden zijn uitgebroken. De Oekraïnse president Zelensky had gisteren nog gewaarschuwd dat Rusland een grootschalige aanval aan het voorbereiden was. Polen heeft uit voorzorg ook gevechtsvliegtuigen laten opstijgen om het Poolse luchtruim te verdedigen. Het weer. Eerst kans op wat lichte regen. Later vandaag opnieuw zon vanaf de kust. Maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer ook met opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag veel zon en warm. Zondag wat meer wolken met een kleine kans op wat regen. Meer in de app van Sportza en VRT Nieuws.
2: Radio 1.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Mis niets van Rockwerchten live. Het hele weekend op VRT Max.
3: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
4: Powered by KBC.
5: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Classics.
6: Radio 1.

0: Kom naar de solden in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 7 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal plaatsen de Rode Duivels zich voor de volgende ronde. Ons land klopte Senegal na zenuwslopende verlengingen. En in Oekraïne zijn al tenminste 9 doden gevallen bij zware Russische aanvallen op Kiev. Goedemorgen. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels na verlengingen dus gewonnen van Senegal met 3-2. Ons land stoot door naar de 8e finales. Het werd een wedstrijd waarin de Belgen een 0-2 achterstand nog konden goedmaken. Tom Boudeweel met het verslag van een onwaarschijnlijke match.
1: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moret. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de 8e finale na een match die je maar 1 keer meemaakt in je leven.
0: En Jori Tielemans, die de beslissende penalty dus binnenschoot, was achteraf enorm opgelucht.
2: We kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen en dat hebben wij goed gedaan. De bankzitters hebben weer het verschil gemaakt vandaag. Zeker voor die eerste goal. Maar ja, kijk, iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
0: Overal in het land hebben mensen de wedstrijd bekeken op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald, was dat het geval, waar enkele honderden mensen verzamelden in het café en ook buiten in de tuin. En ook daar werd het een groot feest. Peter de Kroebelen was erbij.
3: De ultieme ontlading na een match waarin iedereen van de hel naar de hemel ging.
4: Super goed dan, echt super content, echt waar. Geen woorden voor.
5: Ik ben zot geworden. Dat is echt slecht voor tact.
6: Gewoon 3-0 de volgende keer, dat is iets makkelijker.
7: Het was 0-2 en we zijn nog van denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
3: Er is geroepen, geschreeuwd, gedronken en gejuicht.
8: Euforisch, echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij.
9: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
7: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
3: De DJ ging lekker door hier. Het feest van de duivelse opluchting.
0: Ons land gaat dus door naar de 8e finale en daarin speelt het tegen de Verenigde Staten. Dat klopte de afgelopen uren Bosnië en Herzegovina met 2-0.

0: Sterspeler Folarin Balogun kreeg wel rood en mag dus niet spelen in de match tegen de Rode Duivels. En die wedstrijd tegen de VS wordt trouwens gespeeld in de nacht van maandag op dinsdag om 14:00. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich voor de volgende ronde op het WK. Dat versloeg uiteindelijk Congo met 2-1. Op Linkeroever in Antwerpen hebben enkele bewoners van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde vannacht weer thuis kunnen slapen. Bewoners die niet naar huis mochten en nergens terecht kunnen, die zullen vanaf vandaag worden opgevangen in een hotel. De balans is zwaar, met 5 doden. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar vermoedelijk is de brand ontstaan bij een elektriciteitskast. Dat zegt de syndicus van het gebouw.
1: We weten wel dat er op een bepaald ogenblik een nieuwe kast moest geplaatst worden voor de elektriciteit. Daar was men mee bezig. Met de gaten te boren voor die kast heeft men een waterleiding beschadigd. En die waterleiding, ja, in die gebouwen zit er natuurlijk enorm veel druk op, omdat dat 10 verdiepen hoog is. Ja, dan is dat beginnen spuiten op een deel van de elektriciteitsleiding. We weten niet juist op de welke. Daardoor is waarschijnlijk die brand ontstaan.
0: In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er in Vlaanderen zowat 50.000 autokeuringen minder gebeurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal tweedehandskeuringen is afgenomen met ruim 7.000. Dat blijkt uit cijfers van GOCA Vlaanderen. Dat is de sectorfederatie voor de keurings- en rijexamencentra. Die sterke afname is volgens GOCA het gevolg van een beslissing van de vorige Vlaamse regering dat auto's nog maar om de 2 jaar moeten gekeurd worden. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn nu al zeker 9 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij een grootschalige Russische aanval. Het gaat om de grootste aanval op Oekraïense hoofdstad in lange tijd. Veerle de Vos, wat is daar juist gebeurd?
2: Wel, urenlang is Kiev bestookt met drones en raketten. Volgens een Oekraïense krant gaat het zelfs om een van de zwaarste aanvallen op de Oekraïense hoofdstad sinds het begin van de oorlog in 2022. Op beeld is te zien hoe verschillende gebouwen, waaronder een hotel, in brand staan en één flatgebouw is zelfs gedeeltelijk ingestort. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de aanvallen gericht waren op militaire doelwitten en energieinstallaties, maar volgens de Oekraïners zijn vooral woongebouwen geraakt. Er zou schade zijn aan tientallen gebouwen en beide slachtoffers zouden ook verschillende kinderen zijn. Ook andere Oekraïnse steden lagen vannacht onder vuur. Buurland Polen heeft uit voorzorg straaljagers de lucht ingestuurd, maar heeft geen schending van zijn luchtruim vastgesteld.
0: Dankjewel, Veerle. Iran en de VS zullen de onderhandelingen over het einde van de oorlog voortzetten, dat meldt bemiddelaar Qatar. Die gesprekken zullen wel pas plaatsvinden na de begrafenis van de Iraanse leider Ali Khamenei. Die kwam meer dan 4 maanden geleden om het leven bij een Amerikaanse Israëlische luchtaanval, maar wordt pas later deze week begraven. Volgens Qatar is er wel al vooruitgang geboekt in de gesprekken, maar op welke punten is nog niet duidelijk. Het weer, eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zonnig vanaf de kust, maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer met opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag veel zon en warm, zondag wat meer wolken met een kleine kans op wat regen. De WK-match van de Rode Duivels tegen Senegal, die zat vooraan in het nieuws. Die match eindigde op 3-2 winst voor de Belgen nadat ons land een 0-2 achterstand goed maakte in een onwaarschijnlijk slot met verlengingen en een strafschop. In de volgende ronde wacht nu de VS als tegenstander. Audio, video, analyse en reacties vindt u op sportza.be.
3: Radio 1.

0: Mis niet van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered bij KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Classics.
4: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Op het WK voetbal plaatsen de Rode Duivels zich voor de volgende ronde. Ons land klopte Senegal na zenuwslopende verlengingen. En in Oekraïne zijn nu al tenminste 11 doden gevallen bij zware Russische aanvallen op Kiev.
2: 5 minuten voorbij het einde van de verlengingen. Dit is de bal voor de 8e finale. Tielemans tegen De Jouw. Tielemans, en het schot er weer in. België is er door. België zit in de 8e finale. Het wonder is geschied.
1: Ja, met deze strafschop plaatste de Rode Duivels zich gisteravond op het WK voetbal dus voor de 8e finales inderdaad. Na zenuwslopende verlengingen klopte ons land uiteindelijk Senegal met 3-2. Tom Boudeweel met het verslag van een memorabele wedstrijd.
3: Gekker gaat het niet meer worden, want België was dood en begraven na een bedroevende prestatie. Maar Lukaku gaf de Duivels nog een laatste levenslijn en Tielemans voltrok het mirakel. België moest ze meerder erkennen in een sterk, bewegelijk en veel beter Senegal. Diarra beloonde zijn team na 25 minuten met de openingstreffer. Sar maakte er meteen na de pauze 0-2 van. De tickets voor de terugreis naar België waren toen al besteld. Garcia haalde dan met De Bruyne, Doku en Van Aken zijn in principe sterkhouders naar de kant. België was niet gevaarlijk tot Lukaku en Tielemans op een paar minuten van het einde voor een onwaarschijnlijke ommekeer zorgden op aangeven van de invallers Meunier en de sterke Moreira. 2-2 en toen moest de climax nog komen met een strafschop op aangeven van de VAR, benut door Tielemans in de laatste minuut van de wedstrijd. 3-2 België door naar de 8e finale na een match die je maar één keer meemaakt in je leven.
1: En dat de Rode Duivels die 0-2 achterstand nog konden goedmaken was een klein mirakel, maar Romelu Lukaku bleef er wel in geloven, zegt hij.
4: Speel met ballen aan je lijf en dan wint jij zo'n wedstrijd. Maar wij hebben het ook goed aangepakt. Ik denk dat de wedstrijden zoals deze wint je niet op tactisch-technisch vlak. Dan wint je met spirit en dat hebben we gedaan.
1: En overal in het land hebben mensen de match gevolgd op grote schermen. Ook in Gent, in Bar Oswald bijvoorbeeld, waar enkele honderden mensen verzamelden in het café en ook buiten in de tuin. En ook daar is het een groot feest geworden. Peter de Kroepelen was erbij.
5: De ultieme ontlading na een match waarin iedereen van de hel naar de hemel ging.
6: Super goed dan, echt super content, echt waar, echt waar. Geen woorden voor.
7: Ik ben zot geworden. Dat is echt slecht voor tact. Gewoon 3-0 de volgende keer, dat is iets makkelijker.
8: Het was 0-2 en we zeiden nog van denk aan Japan. En het is gebeurd. Let's fucking go!
5: Er is geroepen, geschreeuwd, gedronken en gejuicht.
9: Euforisch, echt waar, euforisch. Fantastisch gedaan. Heel blij.
10: Hoofdpijn tot de 80ste minuut. En na de 80ste minuut hebben we getoond wat België echt is. Een kampioenenploeg. Let's go!
8: Eerst waren we helemaal op de grond, want we dachten, oh nee. En nu zijn we echt klaar voor een feestje, ook al is het woensdag.
5: De DJ ging lekker door hier. Het feest van de duivelse oplichting.
1: Ons land gaat dus door naar de 8e finale en daarin speelt het tegen de Verenigde Staten. Dat klopte gisteren Bosnië en Herzegovina met 2-0. Sterspeler Balogun kreeg rood en mag dus niet spelen tegen de Rode Duivels. Wie de match live wil bekijken zal wel de wekker moeten zetten, want België speelt tegen de VS in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur 's nachts. Eerder gisteravond plaatste ook Engeland zich trouwens voor de volgende ronde nadat het Congo klopte met 2-1. Na de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen gisteren mogen nog niet alle bewoners terug naar binnen. Er bleef

0: de hele nacht nog brandwacht en bewaking aanwezig.
1: Op zulke panden komen er heel veel mensen die nieuwsgierig zijn en die eventueel naar binnen kunnen, waardoor ze zelf in gevaar kunnen geraken. Want er zit binnen heel veel roets van de rook dat stilletjes naar beneden gaat. Zodoende houden we de ingang in de gaten. Maar ook zodat er geen dieven binnentreden, want het pand is helemaal leeg.
0: Wie geen onderdak had, kreeg opvang in een woonzorgcentrum en vanaf vandaag in een hotel. Bij de brand zijn 5 mensen omgekomen. De stad Antwerpen opent vandaag een rouwregister en er komt ook een plaats waar mensen bloemen kunnen leggen. Ongeveer 7000 studenten nemen vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding. Dat vindt opnieuw plaats op de Heizel in Brussel. De afgelopen jaren konden de studenten terecht op verschillende locaties en werden computers gebruikt. Maar vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder meer met ChatGPT. Daarom is het examen nu niet meer digitaal. Dat zegt de voorzitter van de examencommissie, Jonas Brouwers.
2: Ik heb altijd gezegd dat ik niet gekant ben tegen digitale examens, maar zolang dat we daar geen veilig en afdoende fraude of minimaal fraudegevoelig systeem voor hebben, dan zullen we het doen op pen en papier. Dat is nog altijd de meest robuuste basis en de studenten kennen dat ook van in de scholen. Ik denk dat we daar niets mis mee doen en zodra dat we een alternatief digitaal hebben, dan zal ik dat met alle plezier bekijken.
0: Ruim 500 mensen houden toezicht tijdens het examen. Morgen en overmorgen nemen ook nog eens enkele duizenden mensen deel aan de toelatingsproeven voor tandarts en dierenarts. In Kiev zijn nu al zeker 11 doden en meer dan 50 gewonden gevallen bij een grootschalige Russische aanval. Het gaat om de grootste aanval op de Oekraïense hoofdstad in lange tijd. Veerle de Vos, wat is er juist gebeurd?
3: Wel, de hele nacht is Kiev bestookt met drones en raketten. En op beeld is te zien hoe verschillende gebouwen, waaronder een hotel, in het centrum in brand staan. En een flatgebouw is zelfs deels ingestort. Een Oekraïense krant noemt het de grootste aanval op Kiev sinds het begin van de oorlog. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat de aanval een vergelding was voor recente Oekraïense aanvallen op Rusland en dat ze gericht waren tegen militaire doelen en energie-infrastructuur. Maar de Oekraïense overheid zegt dat vooral burgerdoelen zijn geraakt en dat er verschillende kinderen bij de slachtoffers zijn. Ook andere Oekraïense steden lagen vannacht onder vuur. Even was er ook paniek in Polen. Daar zijn verschillende straaljagers gemobiliseerd, maar er is geen schending vastgesteld van het Poolse luchtruim.
0: Veerle, dankjewel. Het weer dan nog. Eerst kans op wat lichte regen. Later vandaag opnieuw zon. Vanaf de kust maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer. Opnieuw tot 25 graden. Ook zaterdag nog veel zon en warm. Zondag dan wat meer wolken met een kleine kans op regen. We openden het nieuws met de memorabele WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Senegal. Die eindigde op 3-2 winst voor de Belgen nadat ons land een 0-2 achterstand toch goed maakte in een zenuwslopend slot met verlengingen en een strafschop. In de volgende ronde wacht nu de VS als tegenstander. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1. Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 9 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemorgen. Ons land heeft zich gisteravond geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. Het klopte Senegal met 3-2. De eerste 70 minuten van de wedstrijd kwamen de Duivels er niet of nauwelijks aan te pas en kwamen ze zelfs 0-2 achter, maar daarna kantelde het helemaal en maakten Lukaku en Tielemans gelijk. Opnieuw Tielemans zorgde dan voor de zege met een strafschop in de laatste minuut van de verlengingen. Doelman Thibaut Courtois moest terugdenken aan het WK van 2018, toen de Rode Duivels ook al eens een comeback maakten.
1: 8 jaar geleden tegen Japan was hetzelfde match, 2-0 achter. We kwamen nog terug tot 3-2. Vandaag bleven we erin geloven en we wisten dat als we 1 goal maakten in voetbal, opeens gaan alles veranderen. En dat is vandaag gebeurd. Dus heel trots op de ploeg om erin te blijven geloven. Ook de jongens die zijn ingevallen. We hebben durf getoond en uiteindelijk ja, een mooie overwinning.
0: Een opvallend moment in de match gisteravond was de felle discussie tussen Youri Tielemans en Leandro Trossard bij een 0-2 achterstand. Maar volgens Trossard was de ruzie alweer snel van de baan.
2: Uiteindelijk zijn we allemaal winnaars. Het was gewoon even een klein opstootje tussen ons, maar het was ook weer snel voorbij. Als je 2-0 achter staat, is het natuurlijk niet gemakkelijk om de hoofdjes koel te houden. Maar daarna hebben we samen die tweede goal gecreëerd, dus het is allemaal goed nu.
0: In de 8e finale speelt ons land tegen de Verenigde Staten. En wie de match live wil bekijken, die zal wel de wekker moeten zetten. Want België speelt tegen de VS in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur 's nachts dus. Op de Heizel in Brussel nemen ongeveer 7000 studenten vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding. De afgelopen jaren konden de studenten terecht op verschillende locaties in het land en werden er computers gebruikt, maar vorig jaar bleek dat er studenten fraude hadden gepleegd, onder meer met ChatGPT. Daarom is het dit jaar opnieuw op papier en met strenge veiligheidsmaatregelen. Dat zegt de voorzitter van de examencommissie, Jonas Brouwers.
3: Elke deelnemer krijgt pen, papier, een markeerstift, een rekenmachientje en zelfs oordopjes. Dus we hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. Daarvoor hebben we ook lockers voorzien buiten de examenruimte als ze toch iets meenemen dat ze willen opbergen. We hebben verschillende veiligheidslagen en ik ga u vandaag niet alles uit de doeken doen, maar we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
0: Ruim 500 mensen houden toezicht. Morgen en overmorgen nemen ook nog enkele duizenden mensen deel aan de toelatingsproeven voor tandarts en dierenarts. Na de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen heeft een deel van de bewoners toch al thuis kunnen slapen. Zij wonen in het deel dat gespaard bleef van de brand. De ramp heeft aan 5 mensen het leven gekost. En wie mocht terugkeren, deed dat toch met een bang hart.
4: Dan ben ik hier vannacht terug aangekomen. Overal politie, ambulances, civiele bescherming. Rook verschrikkelijk naar een brandgeur. En nu nog trouwens.
5: Het is natuurlijk erg, ook omdat ze waarschijnlijk mensen gaan kennen die hier misschien overleden zijn. Hè. Want zeg, de bouw, de meeste mensen kennen elkaar. Hè.
0: Wie geen onderdak had, kreeg opvang in een woonzorgcentrum. En vanaf vandaag zal dat in een hotel zijn. Rusland heeft de afgelopen nacht 74 raketten en bijna 500 drones afgevuurd op Oekraïne, dat zegt het Oekraïense leger. Het merendeel is uit de lucht gehaald, maar toch werden nog 33 doelen geraakt, vooral in de hoofdstad Kiev. 13 mensen zijn om het leven gekomen. Volgens Rusland viseerde het vooral militaire doelwitten en energieinfrastructuur, maar dat lijkt niet te kloppen, zegt correspondent Michiel Driebergen in Oekraïne.
6: De burgemeester van Kiev hebt van 30 plekken en dan gaat het echt om flats, om woonblokken waar schade is. En daar zouden dus ook echt wat doden zijn gevallen. Dus ja, het lijkt echt een combinatie van doelwitten, fabrieken, et cetera, industrie, infrastructuur, maar toch ook wel echt woonblokken, toch ook wel echt terreur.
0: Eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zonnig vanaf de kust, maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer en opnieuw tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Radio.

0: Brussel nemen ongeveer 7000 studenten deel aan het toelatingsexamen voor de artsenopleiding en dat is een recordaantal. De afgelopen jaren vond dat op verschillende locaties plaats met computers, maar vorig jaar bleek dat de beveiliging niet volstond. Studenten konden bijvoorbeeld een ander tabblad openen met ChatGPT raadplegen. Daarom is er dit jaar terug een examen op papier met strenge veiligheidsmaatregelen. De 1878 deelnemers die het beste scoren mogen aan de opleiding beginnen. Deze mensen stonden al vroeg aan te schuiven, uiteraard met zenuwen.
1: Een beetje gestrest, maar op zich ja, het is ook wel oké. Voorbereiding gedaan, dus ja, we zullen wel zien wat dat brengt. Dus, ja.
2: Ik ben mij kapot aan het stressen.
3: Ja, het is moeilijk, maar het is ook, er doen heel veel mensen mee dit jaar. En je moet echt wel bij de beste zijn. Ik hoop op geluk.
4: Een beetje gestresseerd, maar ik heb goed geleerd. Ik weet niet, we zullen zien. Hè.
5: Ik heb wel een beetje stress, ik heb niets te slapen vannacht.
6: Ik heb wel stress, maar ik ga gewoon in mezelf geloven. Ik denk wel dat het goed gaat komen.
0: De stad Antwerpen opent vandaag een rouwregister voor de slachtoffers van de zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever gisteren. Er komt ook een plaats waar mensen bloemen kunnen neerleggen. De ramp heeft aan 5 mensen het leven gekost nadat er vermoedelijk brand was ontstaan bij werken aan een elektriciteitskast in het gebouw. Bewoners die afgelopen nacht geen onderdak hadden, kregen opvang in een woonzorgcentrum en vanaf vandaag in een hotel. In Duitsland zijn zeker 2 doden gevallen bij een brand in een ziekenhuis. Enkele tientallen mensen raakten ook gewond. Niemand van hen is er erg aan toe. De brand woedde in het ziekenhuis van de gemeente Ludwigslust in het noorden van Duitsland is dat. De dodelijke slachtoffers zijn patiënten. Volgens Duitse media is de brand in een kamer begonnen. Rusland heeft vannacht 74 raketten en bijna 500 drones afgevuurd op Oekraïne, dat zegt het Oekraïense leger. Het merendeel is uit de lucht gehaald, maar toch werden nog 33 doelen geraakt, vooral in Kiev. 13 mensen zijn om het leven gekomen bij de aanvallen. Volgens Rusland viseerde het vooral militaire doelwitten en energieinfrastructuur, maar getuigen ter plaatse zeggen dat er ook burgerdoelen werden geraakt. Het Vaticaan bevestigt dat 4 bisschoppen van de ultraconservatieve priesterbroederschap Sint Pius X geëxcommuniceerd zijn. Dat betekent dat ze geen sacramenten meer mogen toedienen en dat de huwelijken die ze inwijden niet geldig zijn. De 4 zijn gisteren tot bisschop gewijd in Zwitserland, ondanks een uitdrukkelijk verbod van paus Leo. Ook de 2 priesters die de ceremonie uitvoerden ondergaan hetzelfde lot. De priesterbroederschap Pius X verzet zich tegen het Tweede Vaticaans Concilie. Daarmee werd de kerk in de jaren 60 gemoderniseerd. De strekking is erg populair bij radicaal rechts, vooral in de Verenigde Staten. En de Rode Duivels hebben hun verblijf op het WK voetbal verlengd. Ze wonnen gisteren na verlengingen van Senegal met 3-2. Toen de Belgen 0-2 achterkwamen, deed bondscoach Rudy Garcia een paar opvallende wissels. Onder meer Jeremy Doku, Hans van Aken en Kevin De Bruyne moesten naar de kant. Maar de coach kreeg toch gelijk, zegt Kevin De Bruyne.
7: Uiteindelijk, dat zijn keuzes die de coach maakt. Als speler moet je daarmee tevreden stellen. En uiteindelijk heeft hem bij het rechte eind, want hij heeft gewonnen.
0: In de 8e finale speelt ons land tegen de Verenigde Staten. En dat gebeurt in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00. Eerst kans op wat lichte regen, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maxima tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer en opnieuw tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 1. Radio.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.

te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Radio 1 Classics live.
1: Er wordt op dit ogenblik het toelatingsexamen voor de artsenopleiding afgenomen. Zo'n 7000 deelnemers zijn ingeschreven en dat is een record. Helene van der Beek ging de deelnemers tegemoet op de IJssel.
2: Ik ben toch zenuwachtig.
3: Is dat goed, hè?

0: we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
1: De meeste deelnemers vinden dat goed, al moeten ze dan wel van ver komen.
2: Dat in één locatie is, dat vond ik niet nodig. Op papier wel, want dan kun je fraude doen. Maar allemaal in Brussel, al die files en zo.
3: Ik denk dat het moeilijker gaat zijn om vals te spelen. Dus ik denk dat het wel een eerlijkere keuze zal zijn.
1: De beste 1878 studenten mogen komend academiejaar aan de opleiding beginnen.
4: Het examen gaat nu van start. Veel succes.
5: Morgen en overmorgen volgen ook nog de toelatingsexamens voor tandarts en dierenarts. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,8 miljard euro aan subsidies uitgekeerd. Dat blijkt uit het nieuwe subsidieregister. Het gaat om projectsubsidies, maar ook over extra budget voor kinderopvang en scholenbouw. Het totaalbedrag voor de subsidies blijft elk jaar stijgen. De Vlaamse regering had eerder beslist dat ze wilde besparen, maar minister van Begroting Ben Weitz van N-VA vindt dat er nog meer subsidies geschrapt moeten worden.
6: Je ziet dat we dit jaar al een besparing doen van meer dan 210 miljoen euro op die subsidies en dat we nog extra maatregelen nemen. Iedereen is het over eens dat we kunnen besparen op die subsidies. Tot op het moment dat je dat ook effectief doet, dan is er altijd wel de een of de andere die recht staat en zegt, ja, maar niet op die subsidie en ook niet op die subsidie. Wel, we zullen het toch moeten doen. We moeten de tering naar de nering zetten.
5: In het zuiden van Frankrijk is nu al 1200 hectare bos afgebrand in de streek rond Marseille. Het zogenoemde massief van Corbière is fel getroffen en ook de Aude, waar vorig jaar nog een immense brand heeft gewoed. Frankrijk blijft in de greep van een hittegolf. Er zijn nu al ook ruim 90 mensen verdronken toen ze gingen zwemmen op verboden of gevaarlijke plaatsen. De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook zo'n 90 gewonden. De aanval was zowat de zwaarste sinds het begin van de oorlog, zegt de burgemeester van Kiev. Naar aanleiding van de aanval wil de Europese buitenlandvertegenwoordiger dat Europa nieuwe sancties oplegt aan Russische bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft nog eens gevraagd om meer steun voor de luchtverdediging. Hij wil vooral dat de VS Oekraïne toestemming geeft om zelf Patriot-raketten te produceren. Die afweerraketten kunnen de Russische raketten onderscheppen. In Venezuela in Zuid-Amerika is gisteravond een periode van 7 dagen van nationale rouw gestart. Een week geleden werd het land getroffen door enkele zware aardbevingen die grote schade aanrichtten. De dodentol is intussen opgelopen tot bijna 2300. Bijna 13.000 mensen zijn gewond geraakt en er zouden nog altijd zowat 50.000 Venezolanen vermist zijn. De schade is enorm, tienduizenden mensen zijn dakloos. Eerst kans op wat lichte regen vanochtend, later vandaag opnieuw zon vanaf de kust, maximaal tot 25 graden. Morgen mooi zomerweer, ook 25 graden op de thermometer. Ook zaterdag veel zon en warm, zondag wat meer wolken met een kleine kans op regen. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio 1.
4: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Elk jaar worden tientallen kinderen uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Bij een zware Russische aanval op Oekraïne vallen 17 doden. En de buitenlandse pers heeft lof over, maar ook kritiek op de winst van de Rode Duivels op het WK voetbal afgelopen nacht. Tientallen kinderen en jongeren uit Nederland worden elk jaar op
5: 90 in ons land misbruikt werden. En dat terwijl er

0: Radio 1 Classics live.
1: Signalen raken gewoon niet altijd bij de gespecialiseerde hulp.
2: Joyce is intussen veilig en hoopt vooral dat er meer slachtoffers worden gevonden.
3: Als het over kindermishandeling en blauwe plekken gaat, dan moet ook iedereen die signalen kennen. Dus hier zou geen uitzondering in moeten zijn.
4: De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand in een flatgebouw in Antwerpen-Linkeroever gisteren zijn allemaal vrouwen, dat meldt het parket. 3 slachtoffers zijn al geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen van 54, 80 en 93 jaar oud. 7 andere gewonde slachtoffers zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting en heeft ook een branddeskundige aangesteld. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Het gebouw zelf is intussen weer vrijgegeven. Op de Heizel in Brussel wordt het toelatingsexamen voor de artsenopleiding afgenomen. Zo'n 7000 deelnemers zijn ingeschreven en dat is een record. Helene van der Beek ging praten met enkele deelnemers.
5: Ik ben toch zenuwachtig.
6: Is dat goed, hè?
7: Een spannende dag voor 7000 kandidaatstudenten. Voor het eerst sinds 2019 is het examen weer hier op de Heizel en niet in verschillende computerlokalen. Want vorig jaar ging dat mis met fraude.
6: Ik weet nog van computers van vrienden dat zij echt grote computers hebben en dat je kon afkijken en dat heb ik gehoord.
7: De examencommissie kiest nu tijdelijk voor pen en papier.
8: Dat is nog altijd de meest robuuste basis. We hebben alles voorzien. Dat wil ook zeggen dat de deelnemers niets mee binnen moeten nemen in de examenruimte. En we zullen ze vinden als er mensen zijn met een telefoon.
7: De meeste deelnemers vinden dat goed. Al moeten ze dan wel van ver komen.
9: Dat in één locatie is, dat vond ik niet nodig. Op papier wel, want dan kun je fraude doen, maar allemaal in Brussel, al die files en zo.
10: Ik denk dat het moeilijker gaat zijn om vals te spelen. Dus ik denk dat dit wel een eerlijkere keuze zal zijn.
7: De beste 1878 studenten mogen komend academiejaar aan de opleiding beginnen.
11: Het examen gaat nu van start. Veel succes.
4: Morgen en overmorgen volgen ook nog de toelatingsexamens voor tandarts en dierenarts. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,6 miljard euro aan subsidies uitbetaald. Dat bedrag blijft elk jaar stijgen. Op 4 jaar tijd is er bijna 4 miljard euro bijgekomen. Het gaat over subsidies voor allerhande organisaties, maar ook bijvoorbeeld over innovatiepremies voor burgers. Ook geld voor woonzorgcentra of om nieuwe scholen te bouwen zitten in de cijfers. De Vlaamse regering besliste eerder al om te besparen, maar minister van Begroting Ben Weits van N-VA vindt dat er nog meer subsidies geschrapt moeten worden.
12: In september staan we voor de begrotingsopmaak. Dan moeten we nog serieuze besparingen doorvoeren. Want we willen een begroting in evenwicht. En dat wil zeggen dat we de tering naar de nering moeten zetten. En dus ook op die subsidies zullen moeten besparen.
4: De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook nog zo'n 90 gewonden. Volgens de burgemeester van de stad gaat het om de zwaarste aanval op Kiev sinds de start van de oorlog, begin 2022. Het is van half juni geleden dat Rusland nog zo zwaar Kiev heeft aangevallen. En dat is geen toeval, zegt Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
13: Het lijkt erop dat Rusland toch raketten en drones heeft opgespaard om zo'n grote aanval uit te voeren. En het lijkt toch ook een beetje een reactie op wat Oekraïne aanricht in Rusland zelf. Poetin moet ingrijpen, omdat Oekraïne er toch in slaagt om de olieproductiebedrijven stil te leggen. Dat zorgt toch voor grote problemen in Rusland. En ja, dan resteert hem eigenlijk alleen maar dit soort grote aanvallen, omdat het aan het front toch ook een beetje stokt voor de Russen.
4: De onwaarschijnlijke overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen Senegal gisteren maakt ook in de buitenlandse pers heel wat los. Steffi Merlevede, wat is de teneur?
14: Wel, de conclusie is zo'n beetje overal dezelfde, namelijk dat de Duivels nu mentaal ijzersterk staan na een van de meest onwaarschijnlijke comeback-zeges in de recente geschiedenis van het WK, zo schrijft de Amerikaanse krant The Athletic. Maar er is ook kritiek. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta zaten de Rode Duivels nog nooit zo diep in de krochten van de hel vooraleer de zon weer opkwam. En volgens The Athletic werden de doodsberichten van de gouden generatie bij die 0-2 achterstand al geschreven. De BBC legt de sleutel van het succes bij de invallers en het Spaanse Marca maakt dan weer een diepe buiging voor de koelbloedigheid van aanvoerder Juri Tielemans. Een ode was het aan het voetbal dat niet geschikt is voor hardleiders, zo luidt het daar.
4: Steffi, dankjewel. Het is bewolkt met hier en daar nog kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen ook nog grijs, daarna opnieuw volop zon en opnieuw 25 graden ook. En ook het weekend wordt zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Elk jaar worden tientallen kinderen en jongeren uit Nederland seksueel

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Classics.

0: Kom naar de solden in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Classics. Radio 1.
2: 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De doden van de appartementsbrand van gisteren in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. En ook de buitenlandse pers heeft heel wat te vertellen over de winst van de Rode Duivels vannacht op het WK voetbal. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn bij een zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn alle 5 vrouwen, dat zegt het parket van Antwerpen. De meeste zijn gestorven door te veel rook in te ademen. 3 dodelijke slachtoffers zijn ook al geïdentificeerd, zegt woordvoerder Christophe Aerts.
3: Het gaat dan om 3 vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan 2 mensen ook in het gebouw woonden en 1 iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Het ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slechtnieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en kunnen we die leeftijden ook meegeven.
2: De branddeskundige die de oorzaak van de brand moest onderzoeken is intussen klaar met zijn onderzoek. Het is afwachten wat dat heeft opgeleverd. Tientallen kinderen.

0: initiële aanmeldingscijfers slechts het tipje van de ijsberg tonen. De signalen raken gewoon niet altijd bij de gespecialiseerde hulp.
1: Joyce is intussen veilig en hoopt vooral dat er meer slachtoffers worden gevonden.
2: Als het over kindermishandeling en blauwe plekken gaat, dan moet ook iedereen die signalen kennen. Dus hier zou geen uitzondering in moeten zijn.
3: Heb je zelf vragen over geweld en misbruik, dan kan je altijd bellen met de hulplijn 1712. De Vlaamse regering heeft in 2025 in totaal 19,6 miljard euro aan subsidies uitbetaald. Dat bedrag blijft elk jaar stijgen en het gaat om allerlei soorten subsidies voor woonzorgcentra, de bouw van nieuwe scholen, maar ook subsidies voor organisaties of zelfs renovatiepremies voor burgers. De Vlaamse regering besliste eerder al om op die subsidies te besparen en minister van Begroting Ben Weitz van N-VA wil ook nog wat verder gaan.
4: In september staan we voor de begrotingsopmaak. Dan moeten we nog serieuze besparingen doorvoeren. Want we willen een begroting in evenwicht. En dat wil zeggen dat we de tering naar de nering moeten zetten. En dus ook op die subsidies zullen moeten besparen.
3: De dodentol van de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Er zijn ook zo'n 90 gewonden. Katrien van der Schoot, het gaat om een van de zwaarste aanvallen ooit op Kiev.
5: Ja, volgens burgemeester Klitschko was het een van de zwaarste sinds het begin van de oorlog. Hij heeft een dag van nationale rouw afgekondigd. Het was wel al van 15 juni geleden dat de Russen nog zo'n hevige aanval op Kiev uitvoerden. En de schade is groot, zegt journalist Chris Colijn, die het allemaal meemaakte de afgelopen nacht.
6: Zo is er in het centrum bijvoorbeeld het dak van een groot hotel in brand gevlogen. En daar is de brandweer urenlang bezig geweest om dat te blussen. En er zijn ook meerdere appartementgebouwen geraakt door raketten en drones. De schade is heel erg groot.
3: Ja, en hoe wordt er gereageerd?
5: De Oekraïnse president Zelensky vraagt de Verenigde Staten om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen produceren om de Russische raketten te kunnen onderscheppen. De Europese Unie dreigt met nieuwe sancties tegen Rusland en Rusland zelf laat weten dat het de druk op Oekraïne wil blijven verhogen. Want Rusland staat onder druk omdat Oekraïne de voorbije weken heel wat olieinfrastructuur heeft vernield en omdat het er ook niet in slaagt om verder op te rukken.
3: Dankjewel, Katrien. De onwaarschijnlijke overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal tegen Senegal blijft nazinderen. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. De buitenlandse pers heeft heel wat over de match te schrijven. Steffi Merlevede vat de artikels voor ons samen.
7: De conclusie is zo'n beetje overal dezelfde, namelijk dat de Duivels nu mentaal ijzersterk staan na een van de meest onwaarschijnlijke comeback-zeges in de recente geschiedenis van het WK, zo schrijft de Amerikaanse krant The Athletic. Maar er is ook kritiek. Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta zaten de Rode Duivels nog nooit zo diep in de krochten van de hel vooraleer de zon weer opkwam. De BBC legt de sleutel van het succes bij de invallers en het Spaanse Marca maakt dan weer een diepe buiging voor de koelbloedigheid van aanvoerder Jurri Tielemans. Een ode was het aan het voetbal dat niet geschikt is voor hardleiders.
3: En een uur geleden is het festival Rock Werchter in Vlaams-Brabant gestart. Tot en met zondag zakken elke dag bijna 90.000 festivalgangers af naar de festivalweide. En deze festivalgangers stonden als eerste op de wei.
8: Dankjewel.
9: Veel plezier.
8: Ja, we zijn eindelijk binnen. Jubie.
10: Eerst wat verkennen en eens wat de nieuwe snuifjes van dit jaar ontdekken.
11: We zijn hier maar voor een dagje, dus direct alles geven.
12: Elk jaar is dat fantastisch, hè?
13: 4 dagen lang. Wat zijn de tips om dat te overleven?
12: Veel drinken, goed hydrateren en plezier maken. Hè.
13: Dansen en bier.
14: Rustig beginnen.
3: Headliners zijn dit jaar onder meer Mumford & Sons en The Cure. Het is bewolkt met hier en daar ook kans op wat lichte regen. In de loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Dit nieuws begon in Antwerpen. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn in een zware brand in een appartementsgebouw op Inkeroever zijn allemaal vrouwen. Meer over de slachtoffers in de app van 14 Nieuws.
15: Radio 1. Radio.

0: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
4: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo!
5: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Ze zijn officieel geopend.
8: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
7: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
9: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 2 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De 5 mensen die gisteren gestorven zijn bij een zware brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn alle 5 vrouwen. De meeste zijn gestorven door te veel rook in te ademen. 3 van hen zijn ook al geïdentificeerd, zegt Christophe Aerts van het parquet van Antwerpen.
2: Het gaat dan om 3 vrouwen van 54, van 80 en van 93 jaar, waarvan 2 mensen ook in het gebouw woonden en 1 iemand daar op bezoek was. En de wetsdokters zijn ook volop bezig met de andere identiteiten echt 100% zeker te hebben. Dat ligt supergevoelig, wil daar 100% zekerheid hebben, zodat dan de slecht nieuwsmeldingen ook officieel gedaan kunnen worden en dan kunnen we die leeftijden ook meegeven.
1: De branddeskundige die de oorzaak van de brand moet onderzoeken is intussen klaar met zijn onderzoek. Het is afwachten wat dat heeft opgeleverd. Het parquet heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn intussen 18 doden geteld na de zware Russische aanval van afgelopen

0: Radio 1 Classics live.
1: Dit jaar zijn onder meer Mumford & Sons, The XX, 21 Pilots en The Cure.
2: Het is dus bewolkt met hier en daar lichte regen. De loop van de namiddag opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 25 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon bij opnieuw 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: We zijn officieel geopend.
1: This is a mosselen van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Classics.
2: Radio 1.
1: 3 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De 5 mensen die gestorven zijn bij de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het zijn 5 vrouwen. De jongste was 54 en was op bezoek bij haar moeder van 93, die ook omkwam. De andere slachtoffers waren 72, 78 en 80 jaar. De meeste stierven door te veel rook in te ademen. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor onopzettelijke brandstichting. In Avelgem in West-Vlaanderen is een bromfietser om het leven gekomen na een botsing met een ambulance. Het slachtoffer is een vrouw van 24. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De ziekenwagen reed op het moment van de aanrijding zonder zwaailicht en sirene en hield zich aan de toegelaten snelheid. VZW Pajoke, die strijdt tegen mensenhandel, is niet verbaasd dat tientallen kinderen en jongeren uit Nederland in Antwerpen en de Antwerpse Kempen misbruikt worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. In Antwerpen is de prostitutiesector erg actief en er zijn nog verklaringen, zegt directeur Wieke van der Kroef.
3: Ik denk dat het een grote stad is die goed bereikbaar is vanuit Nederland, makkelijk over de grens. Er wordt hier dezelfde taal gesproken als in Nederland, wat natuurlijk ook de overgang gemakkelijker maakt dan bijvoorbeeld naar Luik. En je ziet dat dat toch blijkbaar veel aantrekt. En blijkbaar is er ook veel nog onzichtbaar hier in Antwerpen, of weten we nog niet deze slachtoffers snel te herkennen hier in de stad.
1: Heb je zelf vragen over geweld en misbruik, dan kan je altijd bellen met de hulplijn 1712. En de VRT wil zijn video- en audioplatform VRT Max openstellen voor andere lokale mediaspelers. Er wordt steeds minder via de kabel en lineair naar televisie gekeken en meer uitgesteld via allerlei apps en platformen. Voor kleinere zenders, zoals de regionale omroepen, is het moeilijk om zelf zo'n app te ontwikkelen.
0: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Het 3+1 gratis snackfestival.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
1: In Walibi!
2: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be. Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Rond deze tijd mogen verschillende bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen eventjes terug naar huis om wat spullen te halen. Gisterochtend brak brand uit in het gebouw op linkeroever, wellicht bij werken aan de elektriciteitsinstallatie. 5 vrouwen kwamen om het leven. De bewoners hebben vanmiddag meer uitleg gekregen van de stad Antwerpen en de verzekeringsmaatschappij. Die hebben gezegd dat ze voor 5 dagen opvang voorzien. Daar waren veel bewoners niet tevreden mee.
2: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over het feit dat er voor hen gaat gezorgd worden gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
3: Als de burgemeester, de eerste minister, de voorzitter van de Kamer, de koning, mij zegt van, wij gaan u niet vergeten. En de dag nadien krijg je de melding van, het CAW zal u helpen. Ik heb niks meer. Jawel, regel het.
1: De ergst getroffen appartementen zullen 6 maanden onbewoonbaar zijn. In Avelgem in West-Vlaanderen is een bromfietster om het leven gekomen na een botsing met een ambulance. Het slachtoffer is een vrouw van 24. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. De ziekenwagen reed op het moment van de aanrijding zonder zwaailicht en sirene en hield zich aan de toegelaten snelheid. Olivia en Noah waren vorig jaar opnieuw de meest gekozen voornamen voor baby's in ons land. Olivia staat al jaren op 1, gevolgd door Emma en Louise. Bij de jongens staan Noah, Arthur en Jules in de top 3. Bekende personen inspireren ook heel wat jonge ouders. Zo zijn er in ons land intussen al 265 Shakira's. Peters, Janssens en Maas zijn dan weer de meest voorkomende familienamen en Mark en Maria de meest voorkomende voornamen. De Britse Labour-regering heeft haar excuses aangeboden aan moeders die hun kind hebben moeten afstaan voor gedwongen adoptie. De vorige conservatieve Britse regering heeft nooit excuses aangeboden. Tussen 1950 en 1980 zijn zo'n 185.000 baby's weggehaald bij hun moeder omdat die niet getrouwd was. Ze kwamen dan terecht in instellingen. Niet zij, maar wij moeten beschaamd zijn, zei premier Starmer in het parlement.
4: The shame was never yours. The shame is ours. We are deeply and profoundly sorry.
1: En 8 dagen na de dubbele aardbeving in Venezuela is een man levend van onder het puin gehaald. De man is bewakingsagent in een winkelcentrum en hij was 's nachts aan het werk op het moment van de aardbevingen. De reddingswerkers hebben afgelopen zaterdag voor het eerst contact met hem gehad en nu is hij dus bevrijd. Bij de aardbevingen in Venezuela vielen in totaal meer dan 2300 doden. Het wordt overal droger vanavond, blijft wel bewolkt bij temperaturen vannacht rond 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog grijs, maar daarna opnieuw volop zon.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Classics. Radio 1.

0: pass on concrete fields where grows no grass.
1: Classics. Radio 1.
2: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen mogen enkele spullen ophalen en 1500 baby's en kinderen wachten op een pleegzorgfamilie. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben de bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Gisterenochtend brak brand uit in het appartement. 5 vrouwen kwamen daarbij om het leven. Philippe Heijmans ging luisteren naar de bewoners.
3: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk.
4: 1 voor 1 mogen de bewoners naar binnen om wat spullen te pakken.
3: Ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik heel de tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk.
4: Volgens deze man is er nauwelijks schade aan zijn appartement. Maar toch zal hij wellicht een maand niet naar binnen kunnen. En dat geldt ook voor vele anderen.
5: Ik heb 2 dochters die na elkaar 14 dagen met vakantie gaan. En die mij huisbewaarder benoemd hebben.
4: Voor wie nergens terecht kan, betaalt de verzekering 5 overnachtingen op hotel.
6: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over dat er voorin gaat gezorgd worden voor gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
4: Wie na die 5 nachten geen onderdak vindt, kan volgens de stad Antwerpen terecht bij de noodopvang van het CAW. Maar dat vinden veel bewoners te weinig.
7: Ik heb niks meer. Jawel. Regel het.
4: De stad Antwerpen zegt dat ze mee zal zoeken naar opvang en dat niemand op straat zal moeten staan.
5: Je kunt ook de hele dag zitten wenen. Brengt niet veel op. Hè. We moeten erdoor. Het is wat dat is. En we zullen zien.
2: Zo'n 1500 kinderen en jongeren in Vlaanderen wachten op een plek in een opvanggezin. De wachtlijst blijft maar langer worden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. Jeroen van den Bussen van Pleegzorg vertelt welke opvanggezinnen gezocht worden.
8: Dat is te veel. En we zoeken dus echt 1500 gezinnen die bereid zijn om voor langere tijd of voor kortere tijd een kind op te nemen in pleegzorg. Want het is niet zo dat al die kinderen per definitie voor jaren op zoek zijn naar een pleeggezin. Maar ook heel wat kinderen die op zoek zijn naar kortere periodes om een zorgeloze tijd te kunnen doormaken.
2: Op dit moment verblijven zo'n 12.000 kinderen en jongeren bij 8.000 pleegzorgfamilies. Om aandacht te vragen voor de kinderen die nog wachten op een plekje, zet de Pleegzorg Vlaanderen vandaag 1.500 creppapieren strandbloemen op het strand van Nieuwpoort. In Avelgem in West-Vlaanderen wordt een illegale sigarettenfabriek opgeruimd. De politie vond 5 miljoen namaaksigaretten in een loods en er kwam net een nieuwe vrachtwagen aan met honderden kilo's ongebruikte tabak. De loods was ideaal gelegen voor illegale activiteiten, zegt Stefan Engelberg van de douane.
9: Net een ideale plaats om een sigaretten te vragen, want afgelegen en toch redelijk dicht bij autosnelwegen. Om naar richting buitenland te vertrekken. De vracht was net gelost met tabak. Die zou geladen worden met afgewerkte producten, met de sigaretten. En die zou dan naar haar eindbestemming vertrekken. We zijn momenteel de tachograaf aan het uitlezen om te zien van waar dat tabak afkomstig is.
2: De politie heeft 21 mensen opgepakt. Het gaat om Moldaviërs, Bulgaren en Wit-Russen. Er loopt een onderzoek naar wangedrag door een agent van de politie.

0: Radio 1 Classics live.
1: In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement Aude en in de oostelijke Pyreneeën. In totaal zijn daar 3 campings ontruimd en ook in Gart, iets meer in het oosten, woedt een brand. Honderden brandweerlui proberen die branden te blussen. De Franse premier neemt momenteel in Marseille deel aan een crisisvergadering over de hitte en de branden. Ook in Portugal wordt gevreesd voor bosbranden. Het land heeft een alarm afgekondigd. Daardoor mogen boeren bijvoorbeeld bepaalde landbouwmachines niet gebruiken om te vermijden dat er brand kan ontstaan. Het alarm geldt al zeker tot maandag. Portugal kampt met een hittegolf. Er worden daar temperaturen voorspeld die tot boven de 40 graden kunnen gaan. En in het tennis heeft Sizo Bergs zich voor het eerst in zijn carrière kunnen plaatsen voor de 3e ronde op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Onze landgenoot versloeg de Portugees Faria in 4 sets. De volgende tegenstander van Bergs wordt de Brit Ferry, de nummer 114 van de wereld. Het wordt vanavond opnieuw overal droog, blijft wel licht bewolkt bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs, daarna opnieuw zonnig en tot 25 graden. Het weekend brengt ook zonnig weer, dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon bij het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen. Een deel van dat gebouw zal 6 maanden onbewoonbaar zijn door de brand, waarbij 5 vrouwen om het leven kwamen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Mis niets van Rockwerchter live. Het hele weekend op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Classics.
4: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 6 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen mogen enkele spullen ophalen en 1500 Vlaamse baby's en kinderen wachten op een pleegzorgfamilie. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben de bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Gisterochtend brak brand uit in het gebouw. 5 vrouwen kwamen daarbij om het leven. Philippe Heijmans.
3: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk.
4: 1 voor 1 mogen de bewoners naar binnen om wat spullen te pakken.
3: Ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik heel de tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk.
4: Volgens deze man is er nauwelijks schade aan zijn appartement. Maar toch zal hij wellicht een maand niet naar binnen kunnen. En dat geldt ook voor vele anderen.
5: Ik heb 2 dochters die na elkaar 14 dagen met vakantie gaan. En die mij huisbewaarder benoemd hebben.
4: Voor wie nergens terecht kan, betaalt de verzekering 5 overnachtingen op hotel.
6: De mensen waren in feite tamelijk misnoegd over dat er voorin gaat gezorgd worden voor gedurende 5 dagen. En na 5 dagen moet iedereen zijn plan trekken.
4: Wie na die 5 nachten geen onderdak vindt, kan volgens de stad Antwerpen terecht bij de noodopvang van het CAW. Maar dat vinden veel bewoners te weinig.
7: Ik heb niks meer. Jawel. Regel het.
4: De stad Antwerpen zegt dat ze mee zal zoeken naar opvang en dat niemand op straat zal moeten staan.
5: Je kunt ook de hele dag zitten wenen. Brengt niet veel op. Hè. We moeten erdoor. Het is wat dat is. En we zullen zien.
2: Zo'n 1500 kinderen en jongeren in Vlaanderen wachten op een plek in een opvanggezin. De wachtlijst blijft maar langer worden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Pleegzorg Vlaanderen. Op dit moment verblijven zo'n 12.000 kinderen en jongeren bij 8.000 pleegzorgfamilies. Radiopresentator Tom de Kok is zelf pleegouder en Peter van Pleegzorg.
8: Je voedt natuurlijk mee een kind op dat niet jouw kind is. Dus je hebt rekening te houden met een andere ouder of andere ouders. Je zorgt voor een kind dat hopelijk in het beste geval ooit gewoon terug in zijn eigen thuissituatie kan opgroeien. Dus er is soms afscheid. Soms is dat er ook niet en blijft een kind tot zijn volwassenheid bij jou. En is dat gewoon een extra familielid. Bij ons voelt dat alleszins heel erg zo. Maar het machtige, prachtige is dat je iets geeft en ook iets terugkrijgt.
2: Om aandacht te vragen voor de kinderen die nog wachten op een plekje, zet de Pleegzorg Vlaanderen vandaag 1500 krijtpapieren strandbloemen op het strand van Nieuwpoort. Op de Heizel in Brussel is het toelatingsexamen voor arts zonder incidenten verlopen. Dat laat de organisatie weten. Vorig jaar pleegden enkele studenten fraude tijdens dat examen. Ze gebruikten ChatGPT. Daarom was het examen vandaag op 1 locatie met pen en papier en niet meer op de computer op verschillende locaties. Morgen en overmorgen zijn er nog de examens voor tandarts en dierenarts. Er is een onderzoek gestart naar mogelijk wangedrag door een agent van de politiezone Rivierenland. Dat is de zone in Mechelen en Willebroek in de provincie Antwerpen. Het tuchtonderzoek komt er nadat er beelden zijn opgedoken van de agent die een geboeide man in zijn gezicht slaat. De feiten zouden dateren van begin deze week, vertelt politiewoordvoerder Dirk van der Sande.
9: De beelden tonen een gedrag aan dat we op geen enkele manier kunnen tolereren. In functie daarvan is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart ten aanzien van de agent, waarvan ook het politiecollege en het Openbaar Ministerie werd ingelicht.
2: In Avelgem in West-Vlaanderen wordt een illegale sigarettenfabriek opgeruimd. De politie vond 5 miljoen namaaksigaretten in een loods en er kwam net een nieuwe vrachtwagen aan met honderden kilo's ongebruikte tabak. De politie heeft 21 mensen opgepakt. Het gaat om Moldaviërs, Bulgaren en Wit-Russen. Vlaams minister van Binnenland, Hilde Krivits, erkent 3 islamistische geloofsgemeenschappen. Het gaat om 3 Marokkaanse geloofsgemeenschappen van de Soenitische strekking in Maasmechelen, Maaseik in Limburg en Zaventem in Vlaams-Brabant. Om erkend te worden moet je als geloofsgemeenschap voldoen aan een aantal criteria zoals veiligheid, onafhankelijkheid en financiële transparantie, zegt minister Krivits.
10: Door die gunstige adviesrapporten rond veiligheid en ook van mijn eigen screeningdiensten heb ik een beslissing kunnen nemen om tot erkenning over te gaan. En bovendien, als je het mij vraagt, ik heb veel

0: eerst kunnen plaatsen voor de derde ronde op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon. Onze landgenoot neemt het in die volgende ronde op tegen de Brit Ferry, de nummer 114 van de wereld. Het wordt vanavond opnieuw overal droog. Het blijft wel licht bewolkt bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt zonnig weer. Dan halen we tot 27 graden. Dit nieuws begon bij het uitgebrande appartementsgebouw in Antwerpen. Deel van dat gebouw zal 6 maanden onbewoonbaar zijn door de brand, waarbij 5 vrouwen om het leven kwamen. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Classics.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De politie heeft een man van 19 opgepakt in een Airbnb in Antwerpen omdat hij een belangrijke rol zou spelen in een phishingbende. De Antwerpenaar zou zelfs een leider zijn van een bende die mensen in heel Europa oplichtte. De criminele organisatie verstuurde valse e-mails die van de overheid leken te komen en ze werkte ook met valse bankmedewerkers om zo toegang te krijgen tot de bankrekeningen van slachtoffers. De bende zou meer dan 500.000 euro buit gemaakt hebben. De man is intussen aangehouden. Een deel van het appartementsgebouw waar gisteren een zware brand woedde in Antwerpen-Linkeroever zal tot 6 maanden onbewoonbaar zijn. Dat hebben bewoners te horen gekregen op een informatievergadering. Veel mensen kunnen intussen terecht bij familie of vrienden. Voor wie dat niet lukt, voorzien de verzekeringen 5 hotelovernachtingen. Daarna moeten de bewoners een andere oplossing zoeken, bijvoorbeeld via de stad Antwerpen. De bewoners mochten vanmiddag ook even hun appartement in om wat spulletjes op te halen.
2: Ik ben gewoon naar binnen gemogen. We kregen 10 minuten, dus ja, niet veel tijd eigenlijk. Maar ik heb vooral kleren meegenomen. Gisteren kregen we maar 5 minuten. Dan was ik de hele tijd bezig met mijn kat te vinden eigenlijk. Dus nu heb ik eindelijk kleren kunnen meepakken. Mijn sleutels vooral, mijn autosleutels. Ik heb mijn portemonnee, mijn rijbewijs. Gewoon al de nodige dingen voor de komende dagen zeker in orde te zijn.
1: Bij de brand in het appartementsgebouw kwamen 5 vrouwen om het leven. Op de Heizel in Brussel is het toelatingsexamen voor arts zonder incidenten verlopen. Dat laat de organisatie weten. Vorig jaar pleegden enkele studenten fraude tijdens dat examen. Ze gebruikten ChatGPT. Daarom was het examen vandaag op 1 locatie met pen en papier en niet meer op de computer op verschillende locaties. Morgen en overmorgen zijn er nog de examens voor tandarts en dierenarts. En in Barcelona in Spanje worden vanavond de wielrenners voorgesteld voor de 113e editie van de Ronde van Frankrijk. Die start zaterdag in Barcelona met een ploegentijdrit. Remco Evenepoel werd 2 jaar geleden al eens 3e in de Tour en is ook nu ambitieus.
3: Ik denk elke Tour is sowieso anders, maar ik voel me behoorlijk goed. En ik denk dat ik wel terug kan mikken op ritwinst, tijdritwinst en hopelijk ook terug richting het podium. Dat is een beetje mijn persoonlijke ambitie voor deze Tour.
1: Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs, daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt veel zon, dan halen we tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: 8 uur, Neil, goedenavond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. Door de hittegolf in ons land de voorbije 2 weken was er een opmerkelijk grote oversterfte. Dat zegt de Risk Management Groep. Die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van liefst 39%. Goed voor meer dan 1200 overlijdens meer dan normaal het geval zou zijn. Volgens die Risk Management Group is dat zelfs ongezien. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in 2020. De gegevens zijn wel nog onvolledig en worden later nog bijgewerkt door het Gezondheidsinstituut Cienzano. Lotfi Mostefa, de schepen van huisvesting in Anderlecht voor PS, ontkent dat hij zelf sociale woningen toekent in de gemeente. Dat zei hij in een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Mostefa reageerde er voor het eerst publiekelijk na een reportage van Pano, waaruit bleek dat hij de toekenning van sociale woningen beïnvloedt. WhatsApp-verkeer van de schepen toont dat aan. Volgens de schepen zijn die zaken uit hun context getrokken. Hij maakt zich sterk dat de procedures altijd gevolgd werden. Er lopen verschillende gerechtelijke onderzoeken naar de zaak. De opstandige katholieke priesterbroederschap Sint Piustien wordt door het Vaticaan als geheel geëxcommuniceerd, uit de kerk gezet dus. Het gaat over 600.000 gelovigen in totaal. De ultratraditionele broederschap wijdde gisteren 4 nieuwe bisschoppen tegen het uitdrukkelijk verbod van paus Leo in. Die 4 werden daarop al geëxcommuniceerd en ook de 2 bisschoppen die hen hebben gewijd, maar die straf geldt nu dus voor de hele broederschap, zo blijkt. Sint Piustien weigert de modernisering van de katholieke kerk te volgen, die in de jaren 60 is doorgevoerd. En in Barcelona vindt vanavond de ploegenvoorstelling plaats voor de 113e ronde van Frankrijk. Die gaat zaterdag van start met een ploegentijdrit in de Spaanse stad. Jasper Philipsen won in zijn carrière al 10 ritten in de Tour en hoopt er dit jaar nog aan toe te voegen.
2: De Tour is altijd een heel avontuur, 3 weken lang. Het is opnieuw... gaat er van dit jaar opnieuw heel wat geschreven worden. En hopelijk voor mezelf en voor de ploeg een mooi verhaal.
1: Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van nacht tot 15 graden. Morgen start op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs. Daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt heel veel zon. Dan halen we tot 27 graden in de Kempen. Meer op 14nieuws.be.
0: Radio 1.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
2: Classics. Radio 1.
3: 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alaire Korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat zegt de Risk Management Groep, die werkt onder de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van 39%. Het gaat om de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
4: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's, ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
3: In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken en dat is vroeger dan normaal. Wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken, ook daar in Frankrijk, met temperaturen boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
5: De branden woeden vrijwel langs de gehele Middellandse zeekust, van Marseille tot aan Perpignan. En omdat het extreem droog is en omdat er een harde wind waait, grijpt het vuur snel om zich heen. Meer dan 1000 hectare aan bos is al verwoest. De snelweg naar Spanje werd 's middags afgesloten. Zo'n 2000 brandweermensen zijn sinds woensdagavond vol continu aan het werk. Duizenden mensen zijn geëvacueerd uit hun huizen en ook van campings, waar de branden huisjes en mobile homes in de as legden. Niet ver van Perpignan vloog een gebouw op een industrieterrein in brand. En zelfs een jacht in een binnenhaven werd gegrepen door de vlammen.
3: Premier Sébastien Lecornu bezocht de regio vandaag. Hij waarschuwde dat de toestand nog kan verergeren. Want vanaf dit weekend gaan de temperaturen in Frankrijk in verschillende Franse regio's opnieuw richting 35 graden. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenote versloeg in Londen vanavond de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofieva in 3 sets. Bij de mannen kon Zizou Bergs zich eerder vandaag ook al plaatsen voor de derde ronde. En op het WK voetbal is Spanje zo net aan zijn 16e finale begonnen. Daarin neemt de Europese kampioen het op tegen Oostenrijk. Het blijft droog en licht bewolkt vanavond bij temperaturen van 8 tot 15 graden. Morgen start opnieuw op sommige plaatsen nog met ochtendgrijs, daarna opnieuw zonnig weer en tot 25 graden. En ook het weekend brengt heel veel zon. Dan halen we tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1. Classics.

0: Classics.
1: Radio 1. 10 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat laat de zogenoemde Risk Management Group van Volksgezondheid weten. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van maar liefst 39%. Het gaat om meer dan 1200 mensen. Dat is de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
1: Vrouwen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek voor de opsporing van baarmoederhalskanker krijgen voortaan zelf het resultaat van hun uitstrijkje. Voordien was dat enkel de arts. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Gené bekendgemaakt. Ook is het mogelijk om het resultaat te raadplegen op het gezondheidsportaal mijngezondheid.be. Tegelijk ontvangt ook de huisarts dezelfde informatie met een duidelijk advies over eventuele vervolgstappen. Volgens de minister zullen zo jaarlijks ongeveer 400.000 vrouwen sneller en beter geïnformeerd zijn over hun screeningsresultaat. In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken. En dat is vroeger dan normaal, wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen boven de 40 graden in Frankrijk. Meer uitleg door Frank Renaud.
3: Verspreid langs de hele Middellandse zeekust waren er metershoge vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien, van Marseille tot aan Perpignan.
4: Les pompiers, j'ai discuté avec eux, ils ne peuvent plus contrôler ce feu à l'heure actuelle.
3: Een boer vertelde dat het vuur nauwelijks te beheersen was door de extreme droogte en door de harde wind die de vlammen aanblaast.
5: Ça me fait beaucoup peur. J'ai jamais vécu ça et c'est vraiment crise d'angoisse.
3: Duizenden mensen kregen de schrik van hun leven toen de bosbranden dichtbij kwamen en ze geëvacueerd moesten worden. Niet alleen uit huizen, maar ook van campings die soms volledig in de as werden gelegd.
6: Les hélicoptères n'arrêtent pas de passer, les avions et bon.
3: Zo'n 2000 brandweermensen zijn op de been, op de grond en met blushelikopters en blusvliegtuigen. En de vooruitzichten zijn niet best. Vanaf zondag wordt het in Frankrijk opnieuw boven de 30 graden.
1: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Onze landgenote versloeg in Londen vanavond de Oezbeekse kwalificatiespeelster Timofieva in 3 sets. Bij de mannen kon Zizou Bergs zich eerder vandaag ook al plaatsen voor die derde ronde. En op het wereldkampioenschap voetbal speelt Europees kampioen Spanje op dit moment tegen Oostenrijk. Nicola de Brabander, hoe staat het daar?
7: Ja, wel, Spanje staat verdiend 1-0 voor bij de rust. La Roja domineerde de eerste helft en vooral na een half uur duwde het echt het gaspedaal in. Eerst werd een doelpunt op hoekschop van Cucurella nog discutabel afgekeurd voor een lichte overtreding op de Oostenrijkse doelman. Maar diezelfde Cucurella schoot er even later met een mooie assist toch nog de 1-0 voor aan Mikel Oyarzabal. Zijn derde goal al op dit WK. Een sterk Spanje kreeg vervolgens nog kansen op 2-0, maar Baena die raakte de lat op vrije trap en ook Yamal kon in de rebound evenmin scoren. Spanje had dus meer doelpunten kunnen maken, maar het belangrijkste is dat de Europese kampioen vandaag wel eindelijk weer lijkt aan te knopen met het goede voetbal dat we van hen gewoon zijn.
1: En zo meteen begint de tweede helft. Bedankt, Nicola. Droog en licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien tot 25 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zomer met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. Bomen kunnen bij hitte wel degelijk voor extra verkoeling zorgen. Dat bevestigt een nieuwe studie. Die werd uitgevoerd door het Nationaal Park Brabantse Wouden in samenwerking met de Universiteit van Gent en een 60-tal burgers. Er werden metingen gedaan langs fietsroutes in het Soniewoud en in tuinen van burgers in Brussel. Het aantal bomen is niet van zo'n groot belang, wel het zogenoemde boomkroonvolume. Dat zegt Julie Blanjean van het Nationaal Park Brabantse Wouden.
3: Tuinen met een boomkroonbedekking, dus van de bladeren boven ons, dat die boven de 50% is, was het 6 graden koeler qua gevoelstemperatuur dan in tuinen met een lagere kroonbedekking. Het was soms zelfs zo sterk dat de koelste tuinen een gevoelstemperatuur evenaren aan die van het Soniewoud. Wij roepen op om nieuwe bomen aan te planten in steden en gemeenten, maar ook in particuliere tuinen. En deze vooral ook matuur te laten worden. De volwassen bomen bieden veel meer verkoeling dan een jonge boom. Daarbij komt ook dat het dus belangrijk is om volwassen bomen goed te verzorgen.
2: Paus Leo XIV heeft de Italiaanse non Alessandra Smerelli benoemd tot hoofd van het ministerie voor de bevordering van integrale menselijke ontwikkeling. Met de benoeming van Smerelli zet de paus het beleid voort om vrouwen aan te stellen op de hoogste posten binnen het Vaticaan. Een tijdje geleden zette Leo ook al een vrouw, een leek zelfs, aan het hoofd van het ministerie van Communicatie. Alessandra Smerelli zal zich bezighouden met thema's als rechtvaardigheid, vrede, migratie en de verdediging van de menselijke waardigheid. Op het WK voetbal heeft Spanje zich zo net geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Oostenrijk met 3-0. Nicola de Brabander, was het een verdiende zege voor de Europese kampioen?
4: Ja, zeker. Een ruime verdiende zege voor Spanje. Op geen enkel moment kwamen ze in de problemen vandaag tegen een zwak Oostenrijk. Spanje benaderde vooral in het slotkwartier van de eerste helft zijn allerbeste niveau en maakte toen ook de openingsgoal. Cucurella legde af van op links voor Oyarzabal. Die trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel. En in het slot mocht Oyarzabal moederziel alleen voor doel zijn vierde goal al van het toernooi maken. 3-0 dus. Voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-outwedstrijd. En Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt gecasseerd.
2: Dank u wel, Nicola. Droog en licht bewolkt vannacht en rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien. En tot 25 graden. Ook tijdens het weekend blijft het zomeren met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. De voorbije weken was er in ons land een ongeziene oversterfte door de hittegolf. Dat laat de zogenoemde Risk Management Groep van Volksgezondheid weten. Volgens voorlopige gegevens was er een oversterfte van liefst 39%. Dat is de hoogste piek van het aantal dagelijkse sterfgevallen in ons land sinds de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020. Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Oversterfte betekent dat er dus in een bepaalde periode meer mensen overlijden dan wat er normaal gezien staat. Statistisch verwacht wordt op basis van de cijfers van de voorbije jaren. Volgens de voorlopige cijfers is er een oversterfte geweest van 39% tijdens de hittegolf en het gaat om meer dan 1200 bijkomende overlijdens. Genzano krijgt die rapportering binnen van de regio's. Ze zijn nog onvolledig, dus waarschijnlijk zullen die cijfers wel nog iets hoger uitvallen.
1: Bomen kunnen bij hitte wel degelijk voor extra verkoeling zorgen. Dat bevestigt een nieuwe studie. Die werd uitgevoerd door het Nationaal Park Brabantse Wouden in samenwerking met de Universiteit van Gent en een 60-tal burgers. Er werden metingen gedaan langs fietsroutes in het Zoniewoud en in tuinen van burgers in Brussel. Het aantal bomen is niet van zo'n groot belang, maar wel het zogenoemde boomkroonvolume. Dat zegt Julie Blanjean van het Nationaal Park Brabantse Wouden.
3: Tuinen met een boomkroonbedekking, dus van de bladeren boven ons, dat die boven de 50% is, was het 6 graden koeler qua gevoelstemperatuur dan in tuinen met een lagere kroonbedekking. Het was soms zelfs zo sterk dat de koelste tuinen een gevoelstemperatuur evenaren aan die van het Zoniewoud. Wij roepen op om nieuwe bomen aan te planten in steden en gemeenten, maar ook in particuliere tuinen. En deze vooral ook matuur te laten worden. De volwassen bomen bieden veel meer verkoeling dan een jonge boom. Daarbij komt ook dat het dus belangrijk is om volwassen bomen goed te verzorgen.
1: In Frankrijk zijn de eerste zware bosbranden van deze zomer uitgebroken en dat is vroeger dan normaal. Wellicht mede door de hittegolf van de laatste weken met temperaturen in Frankrijk boven de 40 graden. Meer uitleg door Frank Renaud.
4: Verspreid langs de hele Middellandse zeekust waren er metershoge vlammen en dikke zwarte rookwolken te zien. Van Marseille tot aan Perpignan.
5: Les pompiers, j'ai discuté avec eux, ils ne peuvent plus contrôler ce feu à l'heure actuelle.
4: Een boer vertelde dat het vuur nauwelijks te beheersen was door de extreme droogte en door de harde wind die de vlammen aanblaast.
6: Ça me fait beaucoup peur. J'ai jamais vécu ça et c'est vraiment crise d'angoisse.
4: Duizenden mensen kregen de schrik van hun leven toen de bosbranden dichtbij kwamen en ze geëvacueerd moesten worden. Niet alleen uit huizen, maar ook van campings die soms volledig in de as werden gelegd.
7: Les hélicoptères arrêtent pas de passer, les avions et bon.
4: Zo'n 2000 brandweermensen zijn op de been, op de grond en met blushelikopters en blusvliegtuigen. En de vooruitzichten zijn niet best. Vanaf zondag wordt het in Frankrijk opnieuw boven de 30 graden.
1: En op het WK voetbal heeft Spanje zich geplaatst voor de achtste finales. Het versloeg Oostenrijk met 3-0. Verslag van Nicola de Brabander.
8: Een ruime en verdiende zege voor Spanje dat op geen enkel moment in de problemen kwam vandaag tegen een zwak Oostenrijk. De Spanjaarden benaderden vooral in het slotkwartier van de eerste helft hun allerbeste voetbal en maakten toen ook de openingsgoal. Cucurella legde knap af van op links en Oyarzabal trapte de 1-0 binnen. Ook na rust had de Europese kampioen alles onder controle. Porro kopte de 2-0 in doel en in het slot mocht Oyarzabal, moederziel alleen voor doel, zijn vierde goal al maken van dit toernooi. 3-0 dus, voor het eerst sinds het gewonnen WK van 2010 wint Spanje nog eens een knock-outwedstrijd. En het sterke Spanje heeft na 4 wedstrijden ook nog altijd geen tegendoelpunt geïncasseerd.
1: En tegenstander van Spanje wordt Portugal of Kroatië en die twee beginnen om 1 uur aan hun wedstrijd. Droog en licht bewolkt vannacht, rond 13 graden. Vrijdag start op veel plaatsen nog grijs, maar al snel krijgen we de zon te zien tot 25 graden. En ook tijdens het weekend blijft het zomer met veel zon en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

where we left off.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De cellen van het Portalisgebouw in Brussel verkeren in een erbarmelijke staat. De toestand van de cellen is onaanvaardbaar en ze voldoen niet aan de wetgeving over welzijn op het werk, zegt het arbeidsauditoraat. In het Portalisgebouw zitten verschillende gerechtelijke diensten en er is dus ook een cellencomplex. Het gebouw is eigendom van KBC en wordt gehuurd door de regie der gebouwen. Volgens het arbeidsauditoraat is de toestand van de cellen zorgwekkend, zowel voor de verdachten die erin worden vastgehouden, als voor de politie, omdat ze in erg moeilijke omstandigheden moeten werken. Als er niets aan gedaan wordt, wil het arbeidsauditoraat de overheid gerechtelijk vervolgen. Bij een bomexplosie in het centrum van de Syrische hoofdstad Damascus zijn donderdag zeker 9 mensen om het leven gekomen en er zijn ook 19 gewonden gevallen. Bij de slachtoffers zijn 6 advocaten. Het café waar de bom ontplofte stond bekend als een ontmoetingsplek voor advocaten. Het ligt ook vlakbij het justitiepaleis in Damascus. Mogelijk heeft de aanslag te maken met de rechtszaak die nu aan de gang is tegen mensen van het regime van de afgezette dictator Assad. In Congo zijn nu al bijna 440 mensen gestorven aan de dodelijke ziekte Ebola. Sinds de uitbraak in mei zijn ook al 1155 besmettingen vastgesteld. De epidemie woedt in 4 provincies aan de grens met Rwanda en Oeganda. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen. Er is nog veel wantrouwen van de bevolking. Zo werd opnieuw een Ebola-centrum in brand gestoken door mensen die woedend waren omdat ze hun overleden familielid niet zelf mochten begraven. Tegen Ebola is nog geen vaccin. Er is wel een mogelijk preventief geneesmiddel dat binnenkort wordt uitgetest. Op het WK voetbal is het tijd voor een topwedstrijd tussen 2 Europese ploegen. Portugal en Kroatië nemen het tegen elkaar op in de 16e finales. De wedstrijd is net begonnen, 2 minuten bezig. Het staat nog altijd 0-0. Donderdagavond kwalificeerde Spanje zich al makkelijk voor de volgende ronde na een vlotte 3-0 overwinning tegen Oostenrijk. Het wordt eerder fris vannacht, minimaal rond 13 graden. De dag begint op veel plaatsen nog wat grijs, maar de zon zal snel doorbreken en we krijgen aangename maxima rond 25 graden. Ook in het weekend veel zon en dan maximaal tot 27 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. Meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws. En al het WK voetbalnieuws vind je natuurlijk in de Sporza-app.
0: Radio 1. Radio.